0: Ben ik het Linus, het Linus.
1: Van de Joanne de Sineeuw. Van de Francisca de Soya.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta.